Hulle het allemaal lekker rock and roll aan die 50er jare, ne? En die volgende een op my speellys wat ek met jou wil deel is om van Chuck Berry. School Days, en my phone is nie afgesit nie, ek sê vir hy en ek som nou op silent sit. Chuck Berry, School Days, geniet hom.

The music from Conway Twitty, It's Only Make Believe. Man, ek hoop jy geniet het nog van hierdie 50er jare muziek wat ek vir jou uithaal, so op een zondagmiddag en jou terugvat in tyd. Maar nou hierdie volgende liedjie, Connie Francis. En ek sien nou toe ek nou hierdie ding sien, toe weet ek nou, hier is probleme hoor. Maar die liedjie se naam, Lipstick on Your Collar. Nou as jy nou bykie gaan laat van die golfbaan afkom en jy kom al by jou huis aan en as lipstick op jou hempie se collar, dan moet jy mooi praat, papie. Wel, ek ken een ander dame, haar wijnglasie, as sy, het ek al gesien, jy moet hom skrop om my lipstick op my wijnglasie los te kry. Hoe gaan jy het nog uit jou hemp uitkry? Nou maar kom ons hoor wat sê hulle, Connie Francis, lipstick on. Ja, ja, ja, ja.

0: op 072-331-7880 of vir Nadine op 072-1478-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise.